En kan hij dan Thailand de naam meteen naar Waiata is het? Ja, hij maakt die kijkt het hier kijkt het daar. Nou, pikken mij, nou kijken mij. Kito tante wahanga. Ik hier nee aan de waharoa. Mij te duw karaka. Kite ono karaka. Hey, het in nee ja. Ahi ahi te nee winner een. Het te kou ma ono hepete ma rua mano. Arua te kou ma ono. Koe nee te houden toe. Tahi, if you're wondering, if elke in nana hi hem, I've been sick. But I thought, oh, I better come into work today. but yeah, I was just like dying in bed yesterday. I was dying in bed today, but I suppose I better not. Well, I'm not milking being sick because I am actually sick, but soldier on, I suppose, eh? I thought so, man. Hoake ki roto I tēnei haora o te rua karaka Teex. E whai ake nei me te waiata My Boy. Ko rā o whai muria Teex me te waiata Taraketi. Katahi au ka hoki mai me ta tātou karere mo tēnei haora. Ki runga I te reo Tainui, Tainui Live.